Goede Marius. Nou, wat reikt dat toe bij die? Die een wees aan moon hier bij de radio, die zie ik nog mal koffer uit me ook. Dan reikt dat hier bij de radio bloes zeer schijne koffer. En, vielleicht weetst du dat al. Mij reikt koffer schijne aus de schmeid. Amal zo zei. Dan, hij erklärt mij dat dan mal, omdat du was, dat ik zal een koffer reikje. Dan kost die, dat paste hast du des in koffer not merke. En dan, indem de drehe dat, dan jaft er den gerach auf. Hij zegt, Parfümer en zo, het is ook een beetje stort. Dat zwanert not als reikt dat ganz anders als wanneer is gedreht as. Zo, vandaan on weet ik nu, wie ik dat maar deine, wanneer een stoel zal een koffer reikje. Also, eenmaal not merken, dan dat is dat drie lote dan reikt het gewaas schein. Zo, die hier stem koffer en mate. Koffer halen nu dan al, en die fällt ons nach mate, nee? En ik hoop dem haast te doen bij die. Vandaar heb ik donderdag, den 13. August 2026. En kreis is gisteren. Wordt ons hier nu een lichttemperatuur van 17 graden aangegeven. En vandaar zal het best niet gewoon zo zeer opwarmen, maar wat 25 graden. En dat zal vandaar nu de waardigste regenen. 80%. Jeweens die profite hier aan ons is, moet je dan nog maar zeggen dat. Manchmal zijn je dat niet de rechening, wens de hand dan nu niet rechtig. Ik wonder, we zeggen die dan verkeer dan toch nog rode dingen. Maar dat zijn je dan alles computers, wat het leuk uitrekenen dingen. Dat is gewoon dat nu een mens is, wat nu zeg ze. Nu vandaar nu maar ook wat dat in kolonie zomerveld regnen. Dat, ik geloof dat zijn alle computers. En wanneer die dan mal niet zeggen, daar hand dan wat je een minister aan wat zich rein gewenst heeft, of er krijgt niet rein gewenst heeft. Zo. De volgende keer heb ik hier nog een leid.

Eerstens, Elia en Elisa schreven ihre Erfahrungen nicht zelfs door. Joel erschien de eerste die seine Prophetie doorschreef. En hij fangt aan met beschrijven van de heilsrijke plaag. Dort schien zo dat die plaag durch het ganze land weer. En de heilsrijke die de alles vernichten wordt door was. Dort weer zo als een armee die in een chaim. En dort weer een warning tot de nation. Wils dort wordt nog meer jaren zennen, maar dat noordelijke trek wordt weggenomen worden en je vangenschaft. Joel zegt nu tot dat volk wat ze doen zullen. Hij zegt dat ze zo treuren zullen als een eind letsjet merken die zich in zaak zeker kleed heeft en treurt even ere jugend en man. Dat is zo als een broed die er man hem terug verloren heeft, die sterf hem terug, en dat is nu zo als die nation treuren zal. Hij zegt, ze zullen treuren, ze zullen zich schamen, ze zullen en er treuren julen. Ze zullen zich met zacht zich bekleiden. De priester besonders zullen treuren, en hij zegt aan dat ze zullen de nacht even en er zacht zich liggen. Dat treuren zal van harte zijn. Nu Joel dat eerste kapitel de 13e vers. Je priester kleed je met zacht zich, juult, je deine beim altaar. Komt, doet de nacht even en zacht zich liggen, mijn God zijn deine. Dan dat etensapfer en dat drinkapfer zijn teruggeholen van mijn God zijn huis. Door weer geen etensapfer of drinkapfer, dat land deed versmachten. En door weer niet genoeg dat een apfer kon gebracht worden. Dat weer schrikkelijk. En God wil haar dat ze boezen doen zullen. Ober ze geven geen obacht. 14e vers. Stalt een tijd op tom vaste. Roept een ernst hoofdje topkomen op. Roep de älteste taub, en al die land enwonen naar dem Herrgott, jun Gott zijn huis, en roept jun Herrgott aan. Gott houdt aan, wat dan geen tijd aangestalt te vasten, wo ze nicht eten zullen. Hij houdt aan tijden gegeven, wo ze vasten zullen, en zich vrije en een goede tijd ha, ob hij houdt aan nicht een vast tijd gegeven, wann ze treuren zullen. Ob nu dat ze in depe zijn weeren, geef hij aan deze tijd tom treuren, en wat de nation dolbrengen deed, weer dat ze bezopen weren, dat de dat volk er klaar denken, wegnemen, ze weren bedronken, ze kunnen niet meer rechten en schlussen maken, ze weren de meeste tijd doen. En dan zegt hij ook te aan dat ze een ernsthafte toepkomen aanreden zullen. God wil haar dat ze toepkomen zullen, en zich en zijn jegen wordt vrijer. Ob hij zegt dat dit zal een ernsthafte toepkomen zijn. Dat weer tijd naar verzameling te gaan. Te verzameling gaan is immer recht. Ob er zijn schijnt immer zonen die niet naar verzameling gaan buiten waren door met eenmaal wat zeer schwierigheid verkomt. Twee godloze mannen in de Tweede Weltkrieg treffen zich met eenmaal in een kerkverzameling. De dronken spiertes toep en gewenlijke. Ober hadden zich niemals in het kerk getroffen. Einer zei tot dem anderen door in het kerk, dat hij niet gewist had dat hij naar het kerk woont. Jana had gezegd, dat hij jenk gewendig ook niet. Ober hij had een zin in het kerk, en aan wie zo je was dat het tijd weer, dat hij naar het kerk jenk. Is het beter dan als niemals? Nou, ik word meenen jo. En ja, dat is zo dat zeer volken dat grote trubbel mensen naar kerk drijven. Hij zegt ook dat de inwoners in het land zijn gekomen, en dat is nu niet voor een vast om vrije, leven en vast treurig te zijn en dem Heer God zijn huis. En dan zegt hij ook, roept je Heer God aan. Waarom? Wils God erbarmend is en genedig. God wil haar dat mensen naar hem komen zullen, zodat hij aan vergeven kan. Ons God is een wonderschöne God, vriend. En jo, hij wil haar dat ze naar hem komen zullen. Hij wil er je bed heren en antwoorden, wann ze naar hem en er nood komen. Nu, hij had aan warningen gegeven, en nu heeft hij aan opgave, dingen die ze doen zullen, wann ze God zijn zegen op aan willen hebben. Ober dan jeet hij ook van dat je recht van de heilsrijke plaag,

en een bijzondere weg, zoals de meeste profeten deden. Ik weet even van nust dat krijgt zo is als wat dit Joel hier schrift. Hij jeet van dat wat door krijgt en die am jegen passiert, nur dat eng van tiet en no wat? Nou, hij zegt nu in den 15e vers, wij voor den dag, dan dem Herr Gott zijn dag is gekomen, en dat wordt zo komen als een vernichting van dem Allmeister. Wij den dag. Maar Joel, van wat redst du hier? Wat is dat, dat zo komen zal als een vernichting van dem Allmeister? Zo als een kleinend master van dat wat in de toekomst komen zal, deze heerschrijke plooi wie een warning, een beeld van dem Herr zijn dag, die nog in de toekomst is, dat had dat volk abwijken zult. Joel wordt aan nu wat zeggen, van wat dat nog in de toekomst is, dat wat te doofd versproken weer, en dat weer dat doofd wordt teruggebracht worden, en wordt eindelijk even dat kenig rekharschen, dat heet dat nog in de toekomst weer. Daar wordt dan vrede zijn in de wereld, daar wordt niet meer terug zijn. En wat interessant is, is dat al die profeten daar wat van te zeggen hebben. Over die reden dan ook van dat van wat Joel hier redt. En dat is dat hem Herr zijn dag komt. En Joel wordt provedietlich te maken wat dem Herr zijn dag is. Dem Herr zijn dag moet verstaan worden en vergelijk met andere dagen die in de schrift erwähnt worden. Du en ik leven nu en wat de schrift den Menschendag nane deed. Dat funk aan met dem Nebukadnezar, en de Heer Jezus nan dat de tijd van de Heide. Hij zei in Lukas 21, 24 beschreven, en de Heide worden Jeruzalem ongeklonje, wat de Heide ere tijd wordt erveld zijn. Dat is de Menschendag. We leven nu in den mensen zijn dag, zijn tijd. Mensen maken er een entschlussen. Mensen doen er niet echt waar ik God aanroepen. Entschlussen te maken voor wat ze doen in zelen. Daar zijn je recht hiezen, waar mensen voor kunnen handdoen om er zaken te bevorderen. Maar niet nu God. Daar zien ze dat de meeste nationen haar gans van God vergeten, die laten hem uit. Veel denken zo dat God zijn nomen bloos wordt als tom vlieken, tom lasteren. Als er wat is mens zijn dag? Nou, dat is maar eenmaal in de schrift erwähnt, en dat is in 1 Korinthe, het 4e kapitel, 3e vers, waar Paulus zegt, aber bij mij is het een zeer kleine ding, dat ik zal van jund gerecht worden, oder van een menschliche gerechtsdag. Ik recht mij niet mal zelfs. Dat is een aandiede to menschliche ideeën wanneer hij redt van menschliche gerechtsdag. Dat is menschliche denken ohne God in betracht te nemen. We leven nu en krijgt zo'n tijd. Mensen denken zich aan ihre eigen problemen zelfs lezen. Aber wat heeft hij eindelijk gedaan? Nou, hij heeft deze wereld in zo'n toestand gebracht dat het meest niet te leven is. Een dag, jeder politische leider die zich malde deed, leeft hij kan de problemen lezen van de mensen aan bloos de gelegenheid geven worden dat te doen. Ober vriend, die hebben niet de antwoorden. Daar zijn nu in enige steden en regeringsbeamten die dat wensen beter zo in je heime toestonen, dat ze dat niet doen kunnen. Meer zo dat de wereld al meest riep is, voor de antichrist ver te komen. Jojo, we leven nu in de mensentijd. De schrift redt ook van nog een andere dag. En dat is de dag, wanneer Jezus Christus terugkomen wordt, zijn gemeente uit deze wereld eruit te nemen, en dan alle christen ver aanstonden worden. Dat is te vinden in 1 Korinthe, het 1e kapitel, 7e en 8e vers, waar hij zegt, zodat jund dort aan geen gove veelt, en jun wachten voor ons Herr Jezus Christus, zijn openbaring, die jun ook besteden wordt met hem eng, zodat je ohne beschuldiging worden zinnen en Jezus Christus zijn dag. En wat is die dag?
Nou, dat is de dag wanneer hij komt zijn eeuwen uit deze wereld uit te nemen, de uitrekking. En zijn gemeente wordt verder met Jezus in rechterstoel stonden. Dat is een vers die mij zeer wichtig is met dit hem zijn. En dat is Filippen het eerste kapitel, de zesde vers. Ik zie mij daarin zeggen dat die een goede arbeid aan je aangevangt heeft, wordt dat voor je gemaakt, bij aan Jezus Christus zijn dag.

Nu Jezus Christus zijn dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, van wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. Tweede Thessalonica, de tweede kapitel, tweede vers zegt, dat je niet hastig en je zin geschadet worden, oder verstimmeld, nicht derchen jeest, oder derchen red, oder derchen brief, als wann die van ons chem, dat dem Herr zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is, dat die Christen nicht worden derch dem Herr zijn dag konen. De Schrift maakt dat zeer klar, is mij zo, en Joel stemt door maar in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen, dat dem Herr zijn dag is diesternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer een zone, die zeiden dat dem Herr zijn dag wordt een schöne dag zijn. Zij worden voort zijn dat 1000 jaar zit rekken en gonen. Daar wordt geen probleem zijn. Ober hij zegt, dat dem Herr zijn dag fangt aan met diesternis. Wadda, dat stemt met de Hebreeën ere rekening, dat een dag fangt aan met een ovend. En eerste Mose fangt God aan met zeggen dat de ovend en de Marie weer den eerste dag en zo wieder. De Heer fangt aan en zijn handelen met mensheid met den ovend, oder diesternis. En hij wordt dat klaar maken dat de Heer zijn dag fangt aan met de grote triebsel. Dat moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dat wordt zo zinnen als de heersrijke plog die aan Joel zijn tijdje komen weer. Also dat wordt aanvangen door met, en dan na dem, wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd en zijn rijk opstalen. En dat wordt zo zinnen als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met heilen en zijn vlichten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heersrijke plog weer een voorbeeld van de grote triebseltijd die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat die dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Aber wadda, we moeten behoudzaam zijn, dat we niet bloos één vers hier uitnemen en dat proeven met een andere vers toe te passen van 6 woord en proeven daarvan een leer te maken. Zo'n is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zout, de Heer zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joelboek. En eenmaal is de zout den dag ook in Joel te vinden. Zo meer al de profeten im Oude Testament reden van de Heer zijn dag, wil dat weer een zeer wichtig thema. Wil dat hat te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden, wordt God de Juden met de tijd gans vernichten? En de antwoord, durch de ganse Bijbel, is nee. Ober de woorden durch een zeer schwierige tijd konen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje toepvoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens den mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente, die en mij, uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triebseltijd. Wie geven onze dag in de werk, nomens, en zo heeft God die tijden,
en die hij met mensen arbeiden deed ook nummers geeft. Dat is je dan niet woord, dat wie mensen ans uitgedacht ha, hoe God die aandieden deed, of hij heeft den nummers geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwähnen, zodat wie niet verbiesteren. En dat openbaringsboek is door een dag erwähnt, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie niet een betere weg ha dat to even zaten. Door is de Gottesdag ongedeed als de eerste dag in de week. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel weer, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist weer. Dat weer dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hier nu wieder en zegt, zaast hij in de vars, is dat eten niet van ver june uge afgesneden, vrijd en vergnieuwe van ver june God zijn huis? Joel redt nu wader van die heisrake ploeg. Door weer tjene vrijd en vergnieuwe en de aandag steed. Ik had tot tijde daarvan gered dat ik voor veel jaren eeremol ramreisd en deed aan verschillende tjorken en wekkingsverzamelingen houden. En ene lei dat ik en je worden zie, is dat een zeer veel tjorken in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Door er schijnt niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook een te worden en hoeveel verschillende conferenzen daar zijn waar mensen aanwanken, waar ze proeven Christen in te leren, waar ze met hem Heer wonen kennen, waar ze vrouw kennen zijn en het christelijk het leven. En dat is in een zin te bewonderen. Wils wens hier in Amerika hebben zo zeer veel van eerdische zaken, wens de meeste mensen. Is het om eng zo, dat wij ons toevertrouwen en eerdische zaken hebben, en niet en worden dat die ons niet kunnen vrede en tevredenheid geven? En ik zie volken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders de eerste oven, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit abheter wordt, en ze worden kennen vrijheid ha, in het christelijke leven. Ik vertel eeremol van mijn predje vrienden, dat is je dan predje McGee. Wils dit zijn eindelijk zijn programma die ik even zat ha, niet woord voor woord, wils dat woord niet schaffen, maar ik proef zoveel als mogelijk dat te geven wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden en veel verschillende tjoeken als hij nog om leven weer. Dit is nu 2009, dat jaar 2009, en hij is al voor veel jaren bij de Heer in hemel. Maar hij zei dat zeer volken wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een beetje humoristisch weer, zodat de mensen niet ganz zo treurig worden zijn. Maar dan werden er ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat er geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beetje humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, werd het zo dat er zo meer nust weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat weer alles taup, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onder de tlita, de spekkers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat weer zo dreigt, dat dat zo niet eenmaal opcheem, wan dat ook nog gezet wordt. En wan dat nog wat opcheem, dan gnoorde de heisreiker dat afgelijk met de eerd. Door wie nust om in de spikkers in brengen, die bleven ladig. Dat wie een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, hoe de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O, Heer God, ik word die aanroepen, dan dat vier heeft de weid in de wildnis verbrand, en de vlam heeft al de beem en vlek verbrand. Dat weer zo wils de heisreiker al dat grens opgevreten houden, dat weer nog even gebleven. Dat leidt zo als van er werkelijk vier dicht dat ganse landje gone weer en had alles verbrand. De ploeg weer zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee en schopen ook de wilde tieren en de vlekken land. Dat weer je dan een recht van God.
en dat neemt alles in dat levend houd. En ja, dat is een beeld van die tijd die nog komen wordt, die triebseltijd. En dat wordt zo schrijnlijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, nodem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen naar die, dan de riefers zijn ook opgedreigd, en dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zeg maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat wilde tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in de haaf, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer en je recht dat het ganse land aanvoeten deed. En waarder, dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, waar we in dat tweede Kapitel aanvangen, en hij maakt dat nu duidelijk dat dit zo'n redmaker is voor de Heer zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij vangt dat nächste Kapitel aan met bloos de trompet. En in een zin is dat wat we doen met ons onrechte. En dat is zo als een trompetblozer mensheid te warnen en te onrechte. En ik bid dat mensen dat aannemen worden. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: luister aan het programma Tis en Hem. Dit is de Brei, Radio Saiha Paidei op 105.9 FM.
1: Deze komende programma is een podcast van David en Orlando, de Plüderstein podcast, wat zij met Daryl Kaler topje doen houden. Je kan deze podcast on YouTube ook bekijken, want je wil zijn wat van de beelden die nog aanwezen doen. Zie ik bloos on YouTube naar Plüderstein, PLUDASTUNDI, en aan duurzo zie ik naar de podcast wat Feng din karakter genantas, top met Daryl Kaler je doen. Deze podcast waak je on tussen hem en droidoilen verdoilen. Vandaar hier nu dat tweede part van den Feng din karakter podcast wat te Feng as on de Plüderstein YouTube channel.
2: Goedendag, ik ben David Rampel.
3: Ja, ik ben Orlando Fair.
2: Dit is de Plüderstein, hoe we even een doldenja vertalen.
3: Hoe wij even een spluren.
2: Er zijn niet meer de weg waar we niet gaan handelen met dit. Een ding, mijn eerste vraag is, wanneer niet weet ik zo'n einde weg? Als het niet goed idee dat ik vang, ik zie niet welke mensen in mijn leven wat de onder zijn en dat we ons kunnen dus uitbalancen. Een ding wat die ziet is de mens wat danach in zetten jaar wat dat dan ik.
4: Oké.
2: Daar fährt niet allemaal. Maar dus mijn kop die draait allemaal niet. So, would that mean he's on the prison? What that mean the prison seeking? What the youth honors us? What the that gender for me would then so that we ons können the matter of? But what would she do not king? I could say my business out, Matt, this friend and our partner.
4: Yeah. So, I would say a stoike team, half von der Ola.
2: Okay.
4: Now, that's a stoike team because then check for the non, whatever the situation is, von verschiedene way, and that can ons help. So dat kon je zon zijn. Nu, er zijn twee personen die een goud de lijn komen. Ora, dat kon veel trouble zijn. Wanneer die even rein zijn, of gewoon entschieden zijn. So, voor al je wat bevriet zijn, wil ik zeggen, je zon dat niet aanrechten zijn, oh, wie zijn tot even rein, nu zal ik me fresh bevrien met wie ben anders. No, de punto is, ons verstoen en dan ons aanrechten.
2: Right.
4: So, velken op teams, we zijn in business, ik wie een company, die hadden van deze drie lateren. Oké? Okay? En die hadden niet van deze I. Entweder en ent veel die. Voor customer service, voor sales, die leggen, die handen energie zijn, zei je goed met mensen. En zo dan vielleicht zeken ze nog wem ze kunnen bij het team ombrengen. Wer würde ihn helfen mit den Dingen. Andere Teams haben vielleicht diese anderen drei. Aber ihnen fehlt wem hier, wo tolle da ist, um ihnen helfen, Klima zu bloß Bosien und Resultate zu sehen.
2: Ja.
4: So, für meine frühen Eck, wir waren hier in Weckenhof, wo wir ein Workshop da, das heißt Discover Your Marriage. So, wir brauchen Disc.
2: Ja.
4: Für Eierpoa. En zo, door eerst werden we ons zelfs verstaan, wer die twee zijn. En ik wil zeggen, die wat zij even rein zijn, moet nog wel ze dingen oppassen. Ze denken vielleicht er nog even rein, maar het veelt vielleicht breder te denken, als bloos wat er temperament is. Dan zijn anderen wat ganz verschieden zijn, zoals mijn vrouw en ik. We zijn meest ganz opposites. Wie man uns auch verstehen, wer wir sind und wo wir die Dinge wollen erfahren.
2: Right.
3: So, was hast du dich kostet, du ütfigern? Ich würde, du hast einen Test, was einer kann nehmen, nicht?
4: Ja.
3: Dann einfach näher weiten, okay, das wird sein. Na, Karin, genau. Aber was hast du dich kostet, du ütfigern mit dieser Dinge, dass man ein mit einem Ballpark-Idee haben von, wo habe ich dort oder wo sind ich? So, krieg einfach bis weiten, vielleicht die Tendencies von jeder Later. En dan weet je in mijn leven, meer stiet wel daar ook dat.
4: Zullen we dat maar proberen?
2: Ja, probeer maar niet.
4: Oké, want die hast een test niet gedaan.
2: Ik kan dat niet, no.
4: Orlando half. En ik heb verschillende wat we brengen. Ik brug everything disc. Ik zie ook certified met een andere disc assessment. Okay. En ik heb veel gebruikt. Ik gelijk disc assessments en temperamenten. Zo dat ik brug deze in de adaptive testing wat dat brugt. En dat komt allemaal een punt eruit. voor jede persoon wat het daar deed. Maar ja, zij alleen, we zijn dit brokken. En krijg je van vermogen mensen zijn, we waren echt vreemd, kost je een test niet veel. Nou, we zijn dit voetsbrokken. Oké. En zo, David, ik word dit desenwijk vreemd. Oké. Zo, dat zijn twee hoopdingen wat we maken, twee dimensies wat we maken om denken. Dat eerst het heeft te doen met hoe bozig wie die dingen aangaan. Oké, so de vrouw voor die is, gleich die dingen zijn ja bozig te doen. Ze is voets voor de onafhang, die tempt nu daar in een voets westwoord zijn, of voets B-line, en even van dan niet in ploen is. Onfang, oder? Best du zijn een persoon, wat die dingen eerst wel een beetje durchdenken. Graben, analyseren. Vielleicht denken, oké, wo past dit alle taub, wat voor baas te doen? Zijn en dan wat zijn of dan wat doen dat een beetje ploen is. So, een is niet beter als de andere. Maar gleich die bozig of wil die lui wat tijd nemen? Wat wil zijn?
2: Ik wil me zeggen, ik wil weer gleich dingen door te denken.
4: Ja.
2: Maar ik wil een echte, wat allemaal de nächste persoon, wat allemaal de rechten wil dat, probeer ik allemaal dat geen doel niet. Want de nächste Saison, die Gabler macht Anfang und so zu denken, okay, ich will, was man fertig war.
4: Okay.
2: Aber wenn der nächste den gehen lässt, dann würde er gleich noch Werbler durchdenken.
4: Okay.
2: Aber
4: okay.
2: Wieder eine Uing, sag ich ja.
4: Okay. Ja. Gut. Und die meisten von uns sind nicht auf ein Extrem oder der andere. Wir sind da, wo zwischen. So, Werbler sein, dort, wo die Dollar nur der Uing steht, hier bringen. Okay. So, dort ist die erste. Wo böse für die Dinge angehen und wo wir die Dinge sein. Okay. Der zweite ist, wo Dollar ans Fokus ist. Okay? So, erst den Fokus Dollar on the Logic, on the Arbeit, on the Facts, was fehlen, die Datos, Information, was fehlt, zu weiten. Oder Dollar on the Menschen sieht. Denkst erst an, wer sind die Menschen, was von Port sind, wo wird erntet, fallen. En dollar denken aan de mensen en klimaatdollar aannemen zijn aan de mensen.
2: Doe weet me, ik weet dat het aan de analytical ziet. Ja.
4: Alle dollar analytical ziet zijn? Ja. Oké. So dan wat we zijn, wilst je hier oingen best, en dollar aan dit ziet, vielleicht dollar in deze eik. Oké. Okay? Dat wordt vielleicht de sterkste zijn. Right. Aber wie gaan alle... Je weinig twee wat sterk zijn, of drie, of we zijn ook een poort van al vijf van die.
2: Alright, so, oké, nu dat we dat met ze weten, wat wist je zijn, wat zijn mijn grootste challenges? En vielleicht, wat kan ik mijn zin op baas te uitnutzen? Of wat kan ik mijn karten op baas te spelen?
4: Okay. Wirst du bestimmen, dass er vielleicht hier in der Säule sein?
3: 100%.
4: Ja? Ja. Okay.
3: Ich kann mich in der Früh auch gehen, wo ich noch wie in der Wing ist.
4: Ja.
3: So, meine Früh würde ich noch wie in der Säule sein, ob auch ist.
4: Ja.
3: Ich kann auch fertig zu meiner Früh sagen, ich bin David Hannah Säule, warum?
4: Ah, okay.
3: So, ich kann so viel Ähnlichkeiten sein mit, nicht sein wie ein Klima, der ja befriedet. Den C-Style oder noch könnt ihr anlernen und mir merkt es auch viel sein.
4: So, okay.
3: Ja, ich würde bestimmen, ja.
4: Ja, okay. Ja, und so, er hat gesagt, ich fällt nur die Mana, besonders wenn die Werbe sein, die sind in der Business, wo wir das durchgehen. Die früh, wo dort, die haben dort könnte umsonst sein, wo das erst. Aber wann wir haben einen Test getan, wir haben es selbst ausgefällt, beimal sind wir dort und dann, okay, nehmen wir dort bitte an, wirklich, ist es so. Und wenn die Person sich nicht bestimmt mit dem Test, frage ich immer so, wer hat das eingefällt? Und hast du das honestly eingefällt? Because du hast so weiter, habe ich das eingefällt, wer ich sie oder wer ich würde gleich sein? Aber du fragst eine gute Frau, was kann ich tun oder noch was muss ich abpassen?
2: Right.
4: Ja, so jeder Style hat Stärkheiten und da sind auch Schwachheiten dabei. So Stärkheit von ein von den Stärkheiten von in C-Style wird sein sehr analytical. Okay, so Dinge sehr durchdenken. Und weiten, okay, was ist hier reicht, was ist der Beste, was ist nicht. Und die Proben auch die Emotions durch Rüte zu nehmen. Okay, nicht wo ich feil, aber was wird Beste sein. Und so das ist die Stärkheit. Die Schwachheit de andere zijde van dat kan zijn dat we blijven steken in wat we noemen analysis paralysis. So we grabbelen en grabbelen, dus allemaal meer wat we willen gelijken te weten, ver we de entscheidung melden. En zo eenmaal blijven we dat steken, of we talk ourselves out of it. We reden ons door
2: riet. Right.
4: We zullen wat doen, aber dat is een klein ding wat vielleicht nicht, wie nicht sicher zijn, en zo gaan we voorop nicht verder bij. Ik zei eenmaal dat van, waar we zijn, wie willen van langen walk gaan. Oké? Okay? Aber dat is een klein steintje, een beetje zand im Schau, bij mij is den ganzen walk ganz verspeeld. Dan blijven we bloos thuis. We waren nicht mal op den walk gaan. In steht den Schau aufnehmen, den Stein da rit. En weil es den Eye-Style wird bloß sein, ah, schmied de Schau war ich, wer will boah fahren, da wird einer wie Scheiner gehen. En so de sie konnte einmal stärken blieben, mit dort.
2: Right.
4: Es kann ein anderer sein, der kann sehr pessimistisch sein. Aber das sei wird sein, no, wir sind realistisch, realistisch. Wie wollen es denken, die Dinge der, was yeah. andere nicht der denken. En zo, right. so, ik leef dat zij gezond, en maar dat van twee zijden zijn. Ik wie mal in een workshop had ik een business veel leiderschap experience wat hij heeft. En hij weer een beetje confident zij. Oké, zo hij weer daar. En op de eerste workshop waar we daar gingen, ja, hij twijfelde zij als dat. Wel, hij zei bij de punt, zei, ja, dat is recht. Aber waarom zal ik aan de buitenkant zijn? Ik leef helemaal, ik zie zij je balanced, wat hij zei. Like, ik check alles nu. Ik explain het aan de tweede workshop. Daar krijg ik zo, hij had veel vrouwen in de workshop. Goede vrouwen. Maar de derde maal wat hij dat daar ging, op eenmaal zei hij, in een ganse groep, zei, mijn punt is helemaal krijg bij die steed. Ik dacht helemaal, ik zie zij je balanced. Aber op eenmaal dacht mir dat open, Clara, dat ik zei dat zij van een ziet. Deze andere een ganz andere bril op. Ik dacht, ik kon dat alle zijn, aber van mijn mening zei ik dat alle. Aber mijn bril had ook een beetje clearen.
2: Right.
4: Voor anderen niet zijn.
2: Ja. Oh, dat is een fijner punt. En ik was, ik had in trouble. Ik wil correct zijn. Ik wil namens de ding. Ik kon eigenlijk, ik kon alles veel beter zijn. Maar dat is pas van mijn ziet, right?
4: Ja, ja. En wanneer we dat betjaan, dan op eenmaal zeggen we, hey, dat is waarom, wanneer we taupschaffen, een team kan sterker zijn.
2: Ja.
4: Dat is bloos wat ik zei.
3: En dit weer de pluderstun.
2: Je kan ons vangen op YouTube, of waar allemaal je een podcast creëren.

De grote God van het de welte ontjet, dat du schoft hast, der stin olmokst woed, van et ab alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast allem.

Jo, dat stimmt. Jozef had immer weiter op God vertrouwd. En nu wordt hij een wichtiger man in Ägypten. Hij kreeg schmacken in het leider, goldene Kleider dazu. In de Pharao gaf hem sogar seinen Siegelring. Dat heut, hij kreeg Vollmacht. En wenn hij irgendwo war dessen Siegelring auftreten deut, wedert aus der Unterschrift vom Pharao. En nu kon Jozef über alles in Ägypten entscheiden. Jo, het wordt bekannt gegeven, dat hij nu de rechte hand van Pharao weet. Jozef was 32 jaar oud geweest. Met 17 jaar was hij naar Ägypten gekomen en had daar bij nu als kloof geleefd. An diesem tiefsten Punkt im Gefängnis kam eine Wende in Josefs Leben nenner. Et wie nu de Tiefpunkt gekommen, en Gott hat es so geführt, en goudet Josef gedonen.

Dit is het Vandaagse Tienja-programma van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Ob du bij de nächste Tienja-stund ook wat er dabei zijn wurscht? Hierin kost je ook vriend te met hier en lode. Dan, bij de nächsten Mal, diene Irene.

The clock is tien. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De Heer Jezus Christus, die ons geleefd heeft, eere welgrond gelegd, wir, die heeft ons de tijd gegeven, wo wir zijn woord hebben, en ook betrachten durven, en ook op deze weg verbreiden kunnen. En dafür zijn we am van harten dankbaar, en luden jullie ook van harten aan, de nächste minuten met ons, top Gottes woord te betrachten, en mocht de Heer jullie, wim abnemen door ren zegenen.

Ons programma zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en één cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je ergens een van onze programma bestellen mocht, dan check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze zelfde programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 232. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma 232. We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt Gott sein Gut uit te strollen. Mocht Gott die richtig zegenen.

Du hast het en zei ja schein het leid. En dat het sogar ans andere Menschen moeten spreken, want die ons hoop neigen te danken. Gott danken, verehrt ons wieder. Dan zal we in de vorm denken, wo dat alle gaan, nan gebracht. En Gott danken, voor dat hij dat afloeden wozen. So. Dat is een zeer motorsprekende, luid motorsprekende boodschap hierbij. Mag God die weer zegenen. Ja.

En hier is wel een woord met duilen en deswerk. En dit in de erklaring van Apostelgeschichte kapitel 9 wordt mij eerst gevraagd worden. Dit handelt zich van de Taufe. Vers 1 wat saas. Ik word hem al even lezen en dan wordt weer een hengen zijn. Worden we minded. Dat zegt de aus Apollos in Korinthia. Reist Paulus durch de Kirchländer en kwam naar Ephesus. Dort traf hij wat dingen. En vroeg aan, krieg je den Helden Jesus, als je zum Glauben kam? Ze zeiden, nee, wir haben noch niemals gehört, dat du een Helden Jesus is. Dan zeiden ze aan, worauf wordt je dan gedoopt? Ze zeiden, op Johannes ihn doop. Paulus zei, Johannes ihn doop wir en deuten doorop, dat ze omkeeren zullen. Daarmee zei hij tot de mensen, dat ze aan den geloven zullen, de nu am komen wordt, dat is aan Christus Jezus. Als ze dat hielden, leiden ze zich aan de Heren Jezus zijn noem duipen, en als Paulus aan de heng opgelegd had, kwam de Heilige Geest even aan en ze reden en tongen en profezeiden. Dit zijn de vers. Zo, vielleicht heb je hier nog een bloes van een Taufe, dan wordt dit vielleicht een beetje schwer te verstaan zijn voor ons. We hebben vielleicht geleerd dat wanneer we ons willen bevrijden, wanneer we groot zijn en we willen bij de gemeente begonnen, dan moeten we ons taufen laten. Op wat laten we ons taufen en waarom laten we ons taufen op zo'n weiche stad? Om wat worden van de gemeente? Om de moed met merken, om de regel met merken dat dit als plus als het gedaan wordt, of waarop wordt me getauft? En zo is de verkeerde vrouw. Vele junge Menschen, wat zich taufen luden op zo'n weiche stad, de weiten gauch, wat de Taufe is. En dan zijn die jaren luter, wanneer ze de Schrift studieren, de Bibel studieren doen, en dan maar eens dan kriegen ze de Klarheit en fingen uit, wat de Taufe verhebt te bedienen haf. En du eens aan de Sonne, wat du sein, wel dan als ik getauft word als een Jugendlicher, ik wist nisch van te wat ik jou sein deut, ik zeer bloß jou ben, ik wil mij befrieren. En nu dat ik werkelijk dat verstaan kon, wat de Taufe meindet, nu wil ik mij nog eenmaal taufen. En dan worden vele du je in seinen zijn, du kost je aber nicht vormal taufen laten. Wein, dat is je 100% orig. En je zijn sogar, zweimal taufen laten, dat is dem Helden Jesus lasten. En wanneer je zweimal taufen laat, dan wirst je verloren gaan. Want er zijn zoveel verschiedene ideeën en gedanken, niet zo? Aber wat is de Wahrheit?

Wat je lek en draagt as. Pas op wo du jest, dan wordt du aan al dinge wee, zeg je gonen. Go nich rechts ook nich links, vom rechten weich rauf. Blief van al het buizen weich.

van Radio HCJB, hier is de Gouden Noordrecht. Vele mensen vragen zich, oder ook anderen, loont zich dat überhaupt een Christ te worden? Wat heeft man dan daarvan? Dan zal man vermeerlijk dit opgeven, man darf Jan niet meer doen, oder dat zal man doen, oder wo is dat dan met? Daarop antwoordt predier Wilhelm Busch zo.

0: Du hast eingeschaltet nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dem letzten Programm sah wir, dass Joel prophezeit von der letzten Zeit. Er deutet an, dass er eine große Not sein wird. Von der, wo wir sagen, dass Joel sein Volk zuruft, dass sie sollen Büsse tun und treten nach Gott kommen. Ich lade ihn nicht weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sagen, was die Bibel uns von der, was er lehrt von, da, was nur noch eine Zukunft ist. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter muss rechtlich sein und zu jeder Tochter. Amen. Hier ist was er mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort trig, und dort Joel prophetische Buch im Alten Testament. Und wir wollen mit den 13. Vers anfangen in das erste Kapitel. Dort fährt mal reden wir von der großen heischreichen Plog, die durch das Land kam in Joel seine Zeit. Joel lebt immerhin zu dieselbe Zeit als Elia und Elisa deide. Und dort ist möglich, dass Joel den chand. Dort können sie. Nun mag wel ich wer fragen, warum die dort dann nicht erwähnen deide und erschrieben. Erstens, Elia und Elisa schreiben ihre Erfahrungen nicht selbst doll. Joel erschien der Erste, der seine Prophetie doll schrieb. Und er fängt an mit Beschreiben von der herrschreichen Plog. Dort schien so, dass die Plog durch das ganze Land wir, und die herrschreiche, die alles vernichten, was da was. Dort wir so aus einer Armee, die in den Chaim. Und dort wir eine Warnung zu der Nation. Willst dort wird nach mehreren Jahren sein, aber dort nur die Trick wird weichgenommen worden in Gefangenschaft. Joel sagt nun zu dort Volk, was sie tun sollen. Er sagt, dass sie so trüre Seele, als ein Endletzchen merken, die sich entsagt, sich geschlechthaft und trüert eben ihre Jugend, ihr Mann. Dort ist so als eine Brut, die ihr Mann im Trick verloren hat, die starb im Trick, und dort ist nun so, als die Nation trüre soll. Er sagt, sie sollen trüren, sie sollen sich schämen, sie sollen in ihr trüren jubeln. Sie sollen sich mit Sackzeug bekleiden, die Priester besonders sollen trüren, und er sagt zu an, dass sie sollen die Nacht eben in ihr Sackzeug legen. Dort trüren soll von heute sein. Nun Joel, das erste Kapitel, der 13. Vers. Je Priester kleidet mit Sackzeug, jubelt. Die deine beim Altar? Kommt, dort der Nacht eben ein Sackzeug liegen, mein Gott seine deine. Dann dort Etesapfer und dort Trinkapfer sind Trägeholen von mein Gott sein Haus. Dort wir kein Etesapfer oder Trinkapfer, dort Land dort verschmachten. Und dort wir nicht genug, dort ein Apfer können gebracht worden. Dort wir schrecklich. Und Gott will haben, dass sie Buße tun sollen. Aber sie geben keine Obacht. 14. Vers. Stahlt ne Tiet ab, Tom Foster. Raubt ein ernsthaftje Taubkomme ab, raubt de älteste Taub, und all die Land anwohnen nur dem Herrgott, jün Gott sein Hus, und raubt jün Herrgott an. Gott hat an, bat dann keine Tiet angestalt to Foster, wo sie nicht eten sollen. Er hat an Tiede gejeft, wo sie fasten sollen, und sich freien und ne gute Tiet ha. Aber er hat an nicht eine Fastzeit gegeben, wann sie trüren sollen. Aber nun, dass sie in der Person wären, gebt er an diese Zeit zum Trüren. Und was die Nation dolbringen deed, wäre, dass sie besopen wären. Dass die dort Volk ihr Klordenken weichnehmen, sie wären betrunken, sie können nicht mehr reichte Entschlüsse machen, sie wären die meiste Zeit tun. Und dann sagt er auch zu an, dass sie ein ernsthafte Taubkomme anreden solle. Gott will haben, dass sie Taubkomme solle und sich an seine Jägen wird freier. Aber er sagt, dass dit soll ein ernsthafte Taubkomme sein. Dort wird Zeit, nur Versammlung zu gehen. Zur Versammlung gehen ist immer recht. Aber da sind scheint immer so, die nicht nur Versammlung gehen, bitte wann damit einmal was sehr schwierig verkämmt. Zwei gottlose Männer in den Zweiten Weltkrieg trafen sich mit einmal in einer Kirchversammlung. Die drunken spät das Taub am Gewinnliche, Aber hatte sich niemals eine Zeug getroffen. Einer sah zu dem anderen da eine Zeug, dat hij nicht gewusst had, dat hij nur Zeug warnt. Jana had gesagt, dat hij jenke gewöhnlich ook nicht. Aber hij had een Sehen im Trich. En am wir so gewas, dat het tiet wir, dat hij nur Zeug jenk. Is het beter dan als niemals? Ik would meinen jo. En jo, dat is zo, dat zeer volk in dat grote trubbel mensen naar Tjoik drieven. Hij zegt ook dat die inwoner im land zijn gekomen, en dat is nu niet voor een vast om vrije, leven en vast, treurig te zijn, en dem Herr God zijn huis. En dan zegt hij ook, roept jun Herr God aan. Waarom? Wils God erbarmend is en genedig. God wil ha dat mensen nu am komen zullen, zodat hij aan verjeven kan. Ans God is een wunderschöner God, vriend. En jo, hij wil ha dat ze nu aan komen zullen. Hij wil er je bed heren en antwoorden, wan ze nu aan en er nood komen. Nu, hij had aan warningen gegeven. En nu heeft hij aan opgehoofd, dingen die ze doen zullen, wan ze God zijn zegen op aan willen hebben. Aber dan jeet hij ook van dat gerecht van die heisrijke ploeg en een bijzondere weg, zoals de meeste profeten deden. Ik weet even van nust dat krijgt zo is als wat dis Joel hier schrift. Hij jeet van dat wat door krijgt en die am jegen passeert, nur dat eng van tiet en no wat? Nou, hij zegt nu in den 15e vers, wij voor den dag. Dan dem Herr God zijn dag is gekomen, en dat wordt zo komen als een vernichting van dem Allmeister. Wij den dag. Aber Joel, van wat redst du hier? Wat is dat, dat zo komen zal als een vernichting van dem Allmeister? Zo als een kleinend master van dat wat in de toekomst komen zal, deze heersrijke ploeg weer een warning, een beeld van dem Herr zijn dag, die nog in de toekomst is, dat had dat falsch abwijken zult. Joel wordt aan nu wat zei, van wat dat nog in de toekomst is, dat wordt tot dooft versproken weer, en dat weer dat dooft wordt teruggebracht worden, en wordt eindelijk even dat tjenig rekharsche, dat heet dat nog in de toekomst weer. Daar wordt dan vrede zijn in de wereld, daar wordt niet meer terug zijn, en wat interessant is, is dat al die profeten door wat van te zeggen hebben. Over die reden dan ook van dat van wat Joel hier redt, en dat is dat hem Herr zijn dag komt. En Joel wordt provedietlich te maken wat hem Herr zijn dag is. Dem Herr zijn dag moet verstaan worden en vergelijk met andere dagen die in de schrift erwähnt worden. Du en ik leven nu en wat de schrift den Menschendag nane deed. Dat funk aan met dem Nebukadnezar, en de Heer Jezus nan dat de tijd van de Heide. Hij zei in Lukas 21, 24 beschreven, en de Heide waren Jeruzalem ongeklonje, wat de Heide ere tijd wordt erveld zijn. Dat is de Menschendag. We leven nu in den Menschen zijn dag, zijn tijd, mensen maken ere eigen entschlussen, mensen doen er niet echt waar ik God aanroepen en schlussen te maken voor wat ze doen in zelen. Daar zijn je recht hiezen, waar mensen voor kunnen handdoen om er zaken te bevorderen, maar niet nur God. Daar zien ze dat de meeste nationen haar gans van God vergeten, die laten hem uit. Veel denken zo dat God zijn nomen bloos wordt als om vliegen, om lasteren. Also wat is mens zijn dag? Nou, dat is maar eenmaal in de schrift erwähnt, en dat is in 1 Korinthe, het 4e kapitel, 3e vers, waar Paulus zegt, aber bij mij is het een zeer kleine ding, dat ik zal van jund gerecht worden, oder van een menschliche gerechtsdag. Ik recht mij niet mal zelfs. Dat is een aandiede to menschliche ideeën, wanneer hij redt van menschliche gerechtsdag. Dat is menschliche denken ohne God in betracht te nemen. We leven nu en krijgen zo'n tijd. Mensen denken ze kennen ihre eigen problemen zelfs lezen. Over wat heeft hij eindelijk gedaan? Nou, hij heeft deze wereld in zo'n toestand gebracht, dat het meest niet te leven is. Een dag, jeder politische leider die zich maalde deed, geleefd hij kan de problemen lezen van de mensen en bloos de gelegenheid geven worden dat te doen. Ober vriend, die hebben niet de antwoorden. Daar zijn nu in enige steden en regeringsbeamten die dat wensen beter zo in geheime toestonen, dat ze dat niet doen kunnen. Meer zo dat de wereld al meest riep is, voor de antichrist ver te komen. Jojo, we leven nu in de mensentijd. De schrift redt ook van nog een andere dag. En dat is de dag, wanneer Jezus Christus terugkomen wordt, zijn gemeente uit deze wereld eruit te nemen, en dan alle christen ver aanstonden worden. Dat is te vinden in 1 Korinther, het eerste kapitel, 7e en 8e vers, wo hij zegt, zodat jund dort aan zijn gove veelt, en jund wachten voor ons Herr Jezus Christus, zijn openbaring, de jund ook besteedje wordt bij hem eng, zodat die ohne beschuldiging worden zenne, en Jezus Christus zijn dag. En wat is die dag? Nou, dat is die dag, wanneer hij komt zijn eigen uit deze wereld eruit te nemen, die entrekking. En zijn gemeente wordt verder met Jezus in rechterstoel stonen. Dat is een vers, die mij zeer wichtig is met dit hem zijn. En dat is Filippen het eerste kapitel, de zesde vers. Ik zie mij daarin zeggen, dat die een goede arbeid aan je aangevangen heeft, wordt dat voor dich maken, bet aan Jezus Christus zijn dag.

Nu Jezus Christus zijn dag, als die dag, wanneer hij die en mij uit deze wereld uitnemen wordt. Hij zegt hier, dat hij ons bewaren wordt, maar on den dag. En dan ver aan te stonen, om zijn of wie loon trieën worden, oder of onze woordje verbrennen worden. En hoeveel loon, van wie loon trieën worden. Dat is de Heer Jezus Christus zijn dag. Dat Oude Testament en dat Nieuwe Testament reden beide van de Heer zijn dag. Tweede Thessalonica, de tweede kapitel, tweede vers, zegt dat je niet hastig en je zin geschadet worden, oder verstimmeld, niet tegen Jezus, oder tegen Red, oder tegen Brief, als van die van ons chem, dat dem Heer zijn dag al hier is. Dat is een andere dag als Jezus Christus zijn dag. Wat Paulus zegt, is dat de Christen niet worden door de Heer zijn dag kunnen. De schrift maakt dat zeer klaar, is mij zo, en Joel stemt door mij in. Ik word door mij van reden aan mijn stoot. Hij wordt zeggen dat de Heer zijn dag is duisternis en donkerheid, en een schwierige tijd. Door weer een zonen, die zeiden dat de Heer zijn dag wordt een schijne dag zijn. Zij worden voort zijn dat 1000 jaar ze trekken en gaan. Dat wordt geen probleem zijn. Maar hij zegt dat de Heer zijn dag vangt aan met duisternis. Wadda, dat stemt met de Hebreeën er een rekening, dat een dag vangt aan met een avond. In 1 Mose vangt God aan met zeggen dat de avond en de morgen weer de eerste dag en zo weer. De Heer vangt aan en zijn handelen met mensheid met een avond, of de duisternis. En hij wordt dat klaarmaken dat de Heer zijn dag vangt aan met de grote triepsel. Dat moet komen ver dem dat hij zijn rijk invieren wordt. Dat wordt zo zinnen als de heersrijke ploeg die aan Joel zijn tijdje komen weer. Als dat wordt aanvangen door met, en dan na dem, wordt Jezus Christus terugkomen naar deze eerd, en zijn rijk opstalen. En dat wordt zo zinnen als de zonneschijn van zijn doorzinnen. De gerechtigheidszon wordt opkomen met heilen en zijn vlichten, zoals de Bijbel zegt. Dat weer de hoopning en dat Oude Testament. Also, wadda, de heersrijke ploeg weer een verbeeld van de grote triepseltijd, die nu nog in de toekomst is. En dat wordt passeren voorts, na de entrekking. Wanneer dit nu niet alles klaar is, laat hij dat niet remen. Zeg maar hoe wichtig Bibelstudium is. Maar wadda, we moeten behoudzaam zijn, dat we niet bloos één vers hieruit nemen en dat proeven met een andere vers toe te passen van 6 woord en proeven daarvan een leer te maken. Zo'n is zeer gevaarlijk, vriend. Wanneer we van de Heer zijn dag reden, dan moet we zeggen, dit Joel boek je neef en betracht nemen, wil dat is zo als een sleutel tot een begrip van de Heer zijn dag. Joel wie een van de eerste van de profeten die zijn profetie doorschreef. De zout, de Heer zijn dag, is ongeveer 75 mol te vinden in de Bijbel. Also is het een zeer wichtig thema. Dat passiert 5 mol in dat kleine Joel boek. En eenmaal is de zout den dag ook in Joel te vinden. Zo meien al de profeten im Oude Testament reden van de Heer zijn dag. Wil dat weer een zeer wichtig thema? Wil dat hat te doen met de Juden in de toekomst? De vraag kon gesteld worden: wordt God de Juden met de tijd ganz vernichten? En de antwoord, durch de ganze Bijbel, is: nee. Aber de woorden durch een zeer schwierige tijd komen. En dat is de aanvang van de Heer zijn dag, die op deze eerd nog komen wordt. Kan ik dat nu een beetje toepvoten? Daar zijn 3 verschillende tijden die de Bijbel van redt. Daar is eerstens de mens zijn dag, en dat is en woont wie nu leven. En dan tweedens is door de Heer Jezus zijn dag, en dat is van hij zijn gemeente, die en mij, uit deze wereld uitnemen wordt. En dan derdens is door de Heer zijn dag, die aanvangt met de grote triepseltijd. Wie geven onze dag in de werk, nomens, en zo heeft God die tijden
en die hij met mensen arbeiden deed, ook nummers geeft. Dat is je dan niet woord, dat wie mensen ons uitgedacht ha, hoe God die aandieden deed, of hij heeft den nummers geeft, zodat wie dat begrijpen kunnen. Nu wil ik hier wat erwenen, zodat wie niet verbiesteren. En dat openbaringsboek is door een dag erwend, den ik even zat ha als den Gottesdag. Wils wie niet een betere weg ha dat to even zaten. Door is de Gottesdag ongedeed als de eerste dag in de week. Dat wie als je hoon op de Patmos-insel weer, en dat zegt dat hij aan den Gottesdag hem juist weer. Dat weer dan de eerste dag in de week. En nu, Joel jet hier nu wieder en zegt, zaast hij in de vars, is dat eten niet van ver june ogen afgesneden, vreed en vergnieuw je van ver june God zijn huis? Joel redt nu wat van die heisrake ploeg. Door wie het geen vreed en vergnieuw je en de aandacht steed. Ik had de tijden daarvan gered dat ik voor veel jaren eremol ram reisde en deed aan verschillende tjoeken en wekkingsverzamelingen houden. En ene lei dat ik en je worden zie, is dat in zeer veel tjoeken in Amerika wenst, zijn die mensen dergwijk treurig. Door er schijnt niet veel wat vrede in dem Heer. Dat wenst laat zo. Dat is ook en te worden en hoeveel verschillende conferenzen door zijn we mensen handwanken, hoe ze proeven Christen en te leren, hoe ze met hem herwonden kennen, hoe ze vrouw kennen zijn en het christelijk het leven. En dat is in een zin te bewonderen. Wils winst hier in Amerika hebben zo zeer veel van eerdische zaken winst de meeste mensen. Is het om eng zo dat wij ons toevertrouwen en eerdische zaken hebben en niet en worden dat die ons niet kennen vrede en tevredenheid geven? En ik zie volken ook aan je worden, dat wanneer zo'n verzamelingen zijn, die een week of twee lang zijn, dat besonders de eerste oven, is door als wanneer een erworte is, als wanneer mensen eindelijk hopen, dat aan dit abheter wordt, en ze worden kennen vrijheid ha, in het christelijke leven. Ik vertel eremol van mijn predje vrienden, dat als je dan predje McGee. Wil dit zijn eindelijk zijn programma die ik even zat ha, niet woord voor woord, wil dat woord niet schaffen, maar ik probeer zoveel als mogelijk door te geven wat hij geeft. Hij deed ook veel verzamelingen en conferenzen houden en veel verschillende tjoeken als hij nog om leven weer. Dit is nu 2009, dat jaar 2009, en hij is al voor veel jaren bij de Heer in Himmel. Maar hij zei dat zeer volken wordt hij de eerste avond een geschicht vertalen, die een beetje humoristisch weer, zodat de mensen niet ganz zo treurig worden zijn. Maar dan werden door ook immer zonen den zoon niet geval. Die dachten dan dat door geen zoon zal zijn, dat ze gewoon bloos een beetje humoristisch weer. Maar in Israël en Joel zijn dag, werd dat zo dat door zo mee een nust weer even wat ze zich vrijen kunnen. Dat weer alles taup, zeer treurig. 17e vers in het eerste kapitel. Dat zo dat verdrie je onge de tlita, de spekkers zijn ladig, die zijn doolgebroken, dan dat je treed is alles verdriegt. Dat weer zo dreigt, dat dat zo niet meer opgeheim, wanneer dat ook nog gezet wordt. En wanneer dat nog wordt opgeheim, dan gnoorde de heisreiker dat afgelijk met de eerd. Door wie nust om in de spikkers in brengen, die bleven ladig. Dat wie een zeer zware tijd. 18e en 19e vers. O, hoe de tieren stenen, dat vee is verwerkt, wil ze geen weid hebben. Jo, de herd schoop zijn vernicht. O, Heer God, ik word die aanroepen, dan dat vier heeft de weid in de wildnis verbrand, en de vlam heeft al de beem en vlek verbrand. Dat weer zo wils de heisreiker al dat grens opgevreten houden, dat weer nog even gebleven. Dat leidt zo als van de werkelijk vier, dat dat ganse landje gone weer, en had alles verbrand. De ploeg, weer zeer graf euch. De uitval daarvan weer je dan, dat door een grote hongersnood weer. Niet bloos maakt de mensen, maar ook maakt dat vee, en schopen ook die wilde tieren, en de vlekken land. Dat weer je dan in je recht van God.
en dat neemt alles in dat levend houd. En ja, dat is een beeld van die tijd die nog komen wordt, die triebseltijd. En dat wordt zo schrachtelijk zijn, als deze wereld nog niemals gezien heeft. En ook niemals waarde zijn woord, nodem. Nu dat eerste kapitel, de 20e vers. De beesten en de vlekken schreeuwen naar die, dan de riefer stond ook opgedreigd, en dat vier heeft de weid en de wildnis ook verbrand. Zeg maar, dat is ook een zeer schwierige tijd voor al dat wilde tierenvee en de wildnis. De tieren die toom waren, die de mensen hadden in de haf, en de wilde tieren die daar in de wildnis waren, waren alle aangegrepen met deze grote hongersnood. Ja, dat weer en je recht dat het ganse land aanvoerte deed. En waar dat is een beeld van de dag, de nacht en de toekomst is. Nu dat nächste Mal, waar we in dat tweede Kapitel anfangen, en hij maakt dat nu duidelijk dat dit zo'n redmaker is voor de Heer zijn dag. Dat is zo'n kleine master van dat wat nog in de toekomst is. Hij vangt dat nächste Kapitel aan met bloos de trompet. En in einem zin is dat wat we doen met ons ongerechte. En dat is zo als een trompetblozer. Mensheid te warnen en te ongerechten. En ik bid dat mensen dat aannemen worden. God zegen, mijn vrienden.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

geven die hingeron te goen met een oprechten Iva, dat ook wie Ola kan verbeelden worden voor de mensenram ons de dienig kan. Herr, wir beten, dat du ons vast kroof en vrijheid geven en zegenen. Amen.

0: De klok is 6:30.
1: Nu geven we de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

De Heer Jezus Christus, die ons geleefd heeft, er de welgrond geleefd, wir, die heeft ons de tijd gegeven, wo wir zijn woord hebben, en ook betrachten durven, en ook op deze weg verbreiden kunnen. En daarvoor zijn we am van harten dankbaar, en luiden jullie ook van harten aan, de nächste minuten met ons, op Gottes woord te betrachten, en mocht de Heer jullie, wim abnemen door, ren zegenen.

Ik leef niet dat het ergend een ding heeft, waarvan de haar niet veel lekker mogen deed. Zijn gelijkenissen handelen zich van buur, van wet, van ankruid, van versnaad, van wiengorde, van zamt, zelversteek, den verloren zijn, dat verloren schoop en zo wieder. De vandaag schaffen gelijk is met een tjaast. En in feen gelijkenis zingt dat aan de vrouw wat Petrus dem haren staalt. Wir haben alles verloren und sind die neue falscht. Wat wordt ons doch her?

onze programma's zijn al op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6 en één cassette met twee programma's kost maar bloot $7. Wanneer je ergens een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze zelfde programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 232. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma 232. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het meelig met God zijn goed uitstrolen. Mocht God die richtig zijn.

We hopen dat je dit vandaagse programma deze boodschap en leider wat het hem zijn je was des. Nu verafscheid we ons vader van nu. Wanneer God het ze wel, dan hier een wieder programma deze de zending Licht vom Evangelium om eine week op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wanneer je ergens vrouwen uit de bemoediging van de vandaagse zending of de ergens een andere van onze zendingen hebben schrijft ons. Oder wanneer je deze schwere tijden in je leven gaan, die ons dat aanvertrouwen mochten, dan feilt je toch vrij ons dat te schrijven, zodat we voor je in je bed voor God zijn aangezicht komen kennen. En wanneer je een bijzondere ervaring gemaakt hebben, dat je hem dank God je even aanreden deed, dan laat ons ook dat weten, zodat we ons met je metvrijen kennen. Vele van je schrijven ons pinkelijk in Mokkans Mout, dit is een dinsdag terug wieder te maken. Die hebben ons ook weitergelaten dat je voor ons beden. En wie danken je van harte dafür. Schrijft ons ook wieder. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Ik wiederhole. Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Nu zijn we zum Schluss noch weiter Gott met jünd. Wat jens am eine Welt war da hier.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat du deest dat tjetje, wou du regierst en vuidast olem zoot.

Hier is Radio HCJB met de Gouden Nachricht. We fangen vandaag een nieuwe serie aan over het Oude Testament. Wat im Oude Testament angekündigt wordt, dat vindt im Nieuwe Testament zijn Erfüllung.

Jezus schrijft in algemeen de eerste vijf Bücher vom Oude Testament Mose toe. Natuurlijk kon Mose niet over zijn eigen dood schrijven. Nur de hebräische en christliche Tradition wie Mose dafür verantwortlich, unter der Leitung vom Heiligen Geist, das Material von 1. Mose taubte Foto in te schrieven. Dabei ging hij van alle Dokumente uit, die er te jener Zeit gaf. Diese Dokumente wären unter dem Namen Buch von der Geschlechter oder das Buch vom Anfang bekannt. Das zentrale Thema von diesem Buch. Das ganze Buch betrat sich auf die Geschichte von einem Mann, Abram, en op zijn verelre en zijn nakomen. Dat zijn we uit de volgende evenzicht. De verelre van Abram zijn in kapitel 1, part 11 beschreven,

0: ook een invoering te zien in leven. Adam, aanvang van de mensheid, in kapitel 1, vers 1, bad 6, bad 8. En dan Noah, de aanvang van een nieuwe roos, kapitel 6, vers 9, bad kapitel 11, vers 9. Dat leven in de nakomen van Abraham zijn beschreven in kapitel 12, bad 50. Eenmaal Abraham, dan weer Isaac, zijn zoon, Jacob, zijn grootzoon, en Jozef en zijn breider, zijn oergrootzoon. De messianische hoopning. Dat centrale thema van Abraham reikt wijd over zijn tijd ruta. Dat reikt bij de grondloop van de christelijke leer. In Rijma, kapitel 5, ten bijvoorbeeld leert Paulus dat Abraham de vader van twee mensengroepen is, van die dat Nieuwe Testament immer waarder reed. Hij wordt een vader van alle Joden en van alle gelovenden genaamd. Nu moet je, hoe wichtig dat studium van het Nieuwe Testament is, om een boek uit het Oude Testament, zoals 1. Mose, te verstaan. De uitleiding van deze boek zal voor een christ voor allem van dem beïnvloed worden wat Jezus zelf tot haar zegt. Deswegen sluiten we deze lektion daarmee af dat we ons aantrekken wat hij in eenige wichtige afsnitten van het Nieuwe Testament leert. Wanneer Jezus van Mose redt, betreidt hij zich op de eerste 5 Bücher van het Oude Testament, van de Genesis, oder dat eerste boek Mose dat eerste is. We lezen in Johannes 5, vers 46.
1: Wanneer je Mose leefde, wordt je ook mij leven, wils hij schrijft van mij.
0: Wie moet er beim Studium van 1. Mose immer an de Hoffnung op den Messias denken en op jeden Hinweis op den kommenden Christus achten? Lesen wir nu Johannes 8, de Vers 56 bis 58.
1: Sein Vater Abraham freut sich dazu, dass er meinen Dach sein soll, und er sagt den in wir Frau. Dann sagte die Judith am, du bist noch nicht mal 50 Jahre alt, und hast Abraham gesehen? Jesus sagte an, ich sage ihm die Wahrheit, eher Abraham wie, sie ich.
0: In dieser Vers geht es um zwei Wahrheiten. Erstens, im Glauben und mit Freude sagt Abraham den Messias ihm voraus. Dort heißt, Abraham wist, dass in seine Nachkommen der Messias kommen wird, wie Gott das versprochen hat. Und zweitens, Jesus wie vor Abraham. Dort bedeutet, dass Jesus all vor seiner Geburt in Bethlehem existiert. Ein anderer wird, er wie all immer da. Aber er kommt vom Himmel, um Mensch zu werden, in um Trieds für unsere Erlösung zu sterben. Diese Wahrheiten, die Jesus lehrt, sind Grundlagen für das Verständnis vom ersten Buch Mose. Wir wollen im folgenden Bibelstudium nicht nur lehren, dass Jesus, der Messias, all vor Abraham existiert, sondern auch, dass er mit Gott, dem Vater, bei der Schöpfung vom Universum, vom Himmel und von der Erde mitwirkt hat. Wir lesen nun in Römer 5, der Vers 18, Bad 25, in Bezug auf Abrahams messianische Hoffnung.
1: Abraham hoopt nog, als al nog te hopen weer, dat hij nog een vader eeuwig veel veldje worden wordt, zoals aan wie gezegd worden. Zoveel zullen dienen nog komen worden. Hij leidt er weer niet nog om geloven, wanneer hij daaraan dacht, dat zijn charpa zo goud als dood weer, wils hij weer bij 100 jaar oud, en dat Sarah er mutter lief zijn leven mee had. Aber in zijn geloven twijfelt hij niet aan dat wat God hem versproken had. Hij wordt im Glauben immer stärker und gaf Gott die Ehe. Und hij wies sich ganz sicher, dat Gott am dort geben kon, wat hij am versproken had. Dawein wordt am dort aus Gerechtigkeit angerechnet. Dat wordt even nicht bloß am Sinnethalven geschreven, dat am dort wie angerechnet worde, aber ook am ons halve, wils wie leven an dem, der Jesus vom dood abgeweiht haft. Die door hen gegeven wordt voor onze zinde te sterven en van dood opgeweid wordt, dat wij kunnen gerechtvaardigd worden.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat vermiste boot, im oosten van Canada, aan den Atlantic Meer, om eiwatten en vele daarbekjes. Die lieden bender zijn fashion, die maken hun leven van fashion. Wanden door wanken, die doen de meisjes van een daart met onder met een lamp voor. En die hebben de meisjes kunnen wij. Zo komt dus Ole Jona een dag, ram een bejing door je voor met een lamp, nog een daart. Hij slaapt de lamp beetje uit het water uit en laat die door stonen. Zo haalt plus uit het water en dan zegt een man toe aan, was die lamp niet vastmerken? Nee, zegt hij, die wordt heel blieven. Ik wil je mens goed terug voor hem. Dan jet hij waar. Hij bemerkt het over niet dat er net een kleine groep jongens die spelen door dich bij. Dat zijn zo'n van 15 jaar en een beetje jonger. Benjamin is